0: Postma tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij Oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Cherk. Zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de dood van bijna 40 mannen in een overvolle Nigeriaanse cel. Ze zaten vast voor illegale mijnbouw. Overlevenden vertellen dat er slechte ventilatie in de cel was en dat een bewaker met een prikkend goedje spoot. Op hulpgeroep zou niet zijn gereageerd. In het land ontstonden grote protesten vanwege de doden. Het Amerikaanse leger komt met een speciale AI-force. Dat kondigt president Donald Trump aan. Daarmee trekt hij zich niks aan van de zorgen over de veiligheid van de ontwikkeling van AI. Hij wil de groei juist koesteren en is ook op zoek naar een AI-leider. Mensen met een laag IQ hoeven daar niet op te solliciteren, zegt hij. Fans hebben vanavond afscheid genomen van de overleden zanger Ben Sanders. Hij werd bekend als de eerste winnaar van The Voice of Holland in 2011. Bij zijn tattooshop in Arnhem werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. De artiest werd afgelopen week na vermissing dood in het water gevonden. En in het beroemde museum Het Louvre in Parijs zijn twee Duitsers opgepakt na een grap. Ze hadden twee eigen schilderijen met plakband opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. Bij het weghalen raakte de muur beschadigd. De beveiliging van het museum ligt onder de loep na een inbraak vorig jaar. De buit was toen 88 miljoen aan juwelen. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt vannacht soms een bui, maar het wordt in het noorden geleidelijk droger. De ochtend start met wat regen in het zuiden. Verder is er een mix van bewolking en zon. 'S Middags een lokale bui met geregeld zon en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
5: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

0: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij Oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Cherk. Zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Er zijn 4 doden gevallen bij een Amerikaanse aanval op een boot in het Caribisch gebied. Volgens het leger voerde snelle boot op een bekende route voor drugsmokkel. De afgelopen jaren voerde de VS tientallen van dit soort aanvallen uit op zee, waarbij meer dan 200 doden vielen. De VN eist dat ze met de aanvallen stoppen. De politie heeft een man en minderjarige aangehouden na een schietpartij in een park in het Zuid-Hollandse Papendrecht. Het park werd uitgekampt na een melding over schoten, maar er werd opvallend genoeg geen slachtoffer of gewonden gevonden. Er wordt nog onderzoek gedaan omdat onduidelijk blijft wat er nou precies gebeurd is. De Britse popster Ed Sheeran heeft na een golf van kritiek de situatie in Gaza veroordeeld. Fans waren boos omdat rapper Macklemore uit het voorprogramma van zijn concert werd geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Na het ontslag van Macklemore trokken andere artiesten zich uit protest ook terug uit de tour van Sheeran. Verslaggevers van 3 grote Amerikaanse nieuwsorganisaties mogen het Witte Huis niet meer in, omdat de Amerikaanse president Trump vindt dat ze leugens en nepnieuws verspreiden. Eerder werden journalisten al geweerd bij evenementen, maar het is de eerste keer dat het Witte Huis verboden terrein is. De journalisten stappen naar de rechter. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt soms een bui, maar het wordt geleidelijk steeds droger en het is een graad of 15. De ochtend start met wat regen in het zuiden. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag lokaal een bui en 18 à 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: grootste in Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Schat, ik doe het voor jou.

0: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij Oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Cherk. Zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. In Leeuwarden is een grote brand uitgebroken. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd. De veiligheidsregio adviseert omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen en of er veel schade is. Er zijn de afgelopen nacht meerdere steekpartijen geweest. In het Noord-Hollandse Velzerbroek raakte minstens 1 iemand gewond en werd een verdachte opgepakt. In Friesland raakte in zowel Leeuwarden als Berlicum iemand gewond na een steekpartij. Ook daar werden verdachten opgepakt. In het Brabantse Velp is nog veel onduidelijk over een neergestoken man. De dood van bijna 40 Nigeriaanse gevangenen wordt onderzocht door een onafhankelijke commissie. Dat meldt de Nigeriaanse regering. De afgelopen dagen waren in het land protesten vanwege de situatie. De mannen zaten in een overvolle, slecht geventileerde cel en ze zouden geen hulp hebben gekregen van bewakers. En een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij onder invloed in de auto van zijn vader reed. De politie kwam de auto met brandende remmen op het spoor nadat hij er zonder te betalen vandoor was gegaan bij een tankstation. De jongen sloeg nog op de vlucht, maar werd uiteindelijk gepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 15. De ochtend start in het zuiden nog met wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag is het op een lokale bui na droog met geregeld zon. En het wordt 18 tot 19 graden met flink wat wind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Radio NL.
1: Is de muziek van Radio NL.

0: Je hoort het. Radio NL is altijd aan.
1: Altijd aan.
2: Bruine fruitschaal, gele rakkers. Iedereen is blij.

0: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk. Zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Leeuwarden is een grote brand uitgebroken in een bowlingcentrum. Volgens lokale media slaan de vlammen uit het gebouw en trekken zwarte wolken over de omgeving. De hulpdiensten hebben flink opgeschaald en er is een NL-alert verstuurd vanwege de hevige rook. Volgens de brandweer zijn er waarschijnlijk geen mensen binnen. Duitse kiezers gaan vandaag in twee deelstaten, waaronder Berlijn, naar de stembus. De uitslag wordt vooral voor de partij van bondskanselier Merz spannend. Na eerdere verliezen, zoals in Sachsen-Anhalt, is de verwachting dat ook deze stemronde slecht voor hem gaat uitpakken. En dat kan hem de kop kosten. Meerdere journalisten zijn belaagd bij de uit de hand gelopen extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld gisteren. Zeker één fotograaf werd onderuit geschopt. Anderen werden geïntimideerd, bekogeld en uitgescholden. Ook gaan er beelden rond van een fotograaf die door een actie van de politie in het water belandt. En in de Eredivisie is Fortuna Sittard er gisteravond met de winst vandoor gegaan tegen Willem II. Het werd 0-1. Eerder bleven Ajax Excelsior en ADO Cambuur gelijk, 2-2 en 1-1. Heerenveen won makkelijk van Sparta met 4-0. Vandaag komt de top 3 van de Eredivisie in actie. PSV Twente, AZ Telstar en Feyenoord Utrecht. Het weer van Weer Online. De ochtend start in het zuiden nog met wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag is het op een lokale bui na droog en laat de zon zich geregeld zien. Het wordt een graad of 18 met flink wat wind. En dat was het ANP-nieuws.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
5: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
9: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

0: do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele trots bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
2: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
3: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
4: Jansen en de Wit.nl.
3: Dat werkt wel. Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
5: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
3: Altijd snel geleverd.
4: Jansen en de Wit.nl.
3: Dat werkt wel. Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
5: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanmorgen in het zuiden nog wat regen. Op andere plaatsen is het wisselend bewolkt met zon. Vanmiddag op een paar buien landinwaarts na blijft het droog en gaat de zon ook geregeld schijnen. Het wordt 18 of 19 graden. Vanavond blijft het ook droog, dan is het 12 tot 15 graden.
0: Radio NL. Radio NL.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
12: Jazeker!
11: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk. Zet de tijd op 7 uur.
11: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM gaat een man van 74 uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. De man knutselde filmpjes in elkaar van tientallen bekende Nederlanders, zoals Helene Hendricks en prinses Amalia. Uit onderzoek van de krant bleek dat de gepensioneerde man de spil was achter een site met zulke beelden. Bij een bowlingcentrum in Leeuwarden is vannacht een grote brand uitgebroken. Mensen in de buurt kregen een NL-alert om ramen en deuren dicht te houden. Bij de brand komt veel rook vrij, die vanaf grote afstand is te zien. De brandweer denkt dat er niemand binnen was in het bowlingcentrum. In Moskou is een belangrijke olieraffinaderij beschadigd bij een droneaanval. Er vlogen honderden drones naar de Russische hoofdstad, waarvan er ruim 200 uit de lucht zijn gehaald. Dat zorgde wel voor schade in verschillende woonwijken. Er vielen ook 2 doden. In een andere plaats werd een appartementencomplex geraakt. En president Trump is eerder teruggekomen van een weekend op Camp David, het presidentiële buitenverblijf. Het Witte Huis wil niet zeggen waarom, maar het zou volgens Amerikaanse media komen door nieuwe onrust in het Midden-Oosten. De Houthis in Jemen zeiden aanvallen te hebben uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh. Het weer van Weer Online. Vanmorgen in het zuiden nog wat regen, op andere plaatsen kan de zon zich laten zien. Vanmiddag kan ook plaatselijk een bui vallen, het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
19: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
20: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
3: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
12: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
21: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
25: Radio NL.
26: Verkeersinformatie.
27: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch bij hectometerpaal 124,9 en op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij 16,7.
25: Dit is de muziek van Radio NL.

0: mensen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Dat werkt wel.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl.

0: het schrijven bent? Schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Dit is Radio NL.
7: Altijd aan. Radio NL.
0: Altijd aan.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Dit is Radio NL.
7: Altijd aan. Radio NL.
0: Altijd aan.
8: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
9: Radio NL.
10: Weerbericht.
11: Vanmorgen in het zuiden nog wat regen. Op andere plaatsen is het wisselend bewolkt met zon. Vanmiddag op een paar buien landinwaarts na blijft het droog en gaat de zon ook geregeld schijnen. Het wordt 18 of 19 graden. Vanavond blijft het ook droog, dan is het 12 tot 15 graden.
9: Radio NL.
8: Dit is Radio NL.
12: We zijn al een tijdje samen.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
6: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
7: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
6: De nieuwe feestplaat van DJ Brando.
7: Wie 's nachts uit vissen gaat.
6: Nu overal te beluisteren. 3 jaar garantie.
8: We want more. We want more.
6: 5 jaar garantie.
8: We want more. We want more.
6: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
10: Sportlife.
11: Sportlife. Sportlife.
12: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk zet de tijd op 8 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden is weer opgelaaid. Er komt ook weer veel rook vrij die vanaf grote afstand is te zien. Mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden. De brand ontstond vannacht rond 4 uur. De oorzaak is niet bekend. Er was niemand binnen toen de brand uitbrak. Een gepensioneerde man uit Noord-Holland moet voor de rechter komen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. Hij maakte video's met hoofden van BN'ers zoals Helene Hendricks en Ellie Lust en runde een website waarop die beelden werden gedeeld. Het onderzoek naar de site duurde ruim een jaar. In Kiev zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een Russische droneaanval, onder wie een moeder en haar zoontje. Oekraïne heeft ook drones op Moskou afgestuurd. Daar werd onder meer een belangrijke olieraffinaderij geraakt en vielen 2 doden. In een andere plaats werd een appartementencomplex geraakt. En de beveiliging van het Louvre in Parijs is gisteren opnieuw in verlegenheid gebracht. 2 Duitsers hebben met plakband hun eigen schilderijen opgehangen, vlakbij de Mona Lisa. Tegen de beveiliging zeiden ze dat het een grap was, maar die kon er niet om lachen. Vorig jaar werd voor vele miljoenen aan juwelen gestolen in het Louvre. Het weer van Weer Online. In het zuiden kan vanmorgen nog plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag is er alleen in het binnenland nog kans op een spat regen. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje maakt je dag.
19: Dit is een boodschap van Sieren.
20: De maatschappij, dat ben jij.
21: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
22: Radio NL.
23: Verkeersinformatie.
24: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment zijn er geen flitsmeldingen.
25: Dit is de muziek van

0: vakmensen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Dat werkt wel.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: in of doneer.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
3: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: en zuidoosten buien vallen. Plaatselijk kan daar flink wat water naar beneden komen. In de rest van het land is het droog. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door, maar kan er plaatselijk een spat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden, maar kan in het oosten ook de 20 graden worden gehaald.
1: Radio NL.

0: genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Vanmorgen kunnen in het zuiden...

Je heilige cocktail, schat. Ciao de Marco. Of heb je al genoeg gehad? Ciao de Marco. Heb je nou je zin, moe?

mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Weekenddeal met Club Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
9: Jazeker.
8: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk. Zet de tijd om 9 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer in Leeuwarden laat een bowlingcentrum gecontroleerd uitbranden. Het gebouw is niet meer te redden. De brand brak vannacht rond 4 uur uit en er komt veel rook vrij die over een woonwijk trekt. Mensen moeten ramen en deuren dicht houden. Er raakte niemand gewond bij de brand in Leeuwarden. Een automobilist die vannacht crashte in de buurt van Tilburg heeft nog snel de kentekenplaten van de auto gehaald voor hij op de vlucht sloeg, schrijft Omroep Brabant. De auto werd vannacht ontdekt door toevallige voorbijgangers. De brandweer heeft nog met een warmtecamera gezocht in de bosjes, maar er werd niemand gevonden. De burgemeester van Moskou zegt dat een grote droneaanval op zijn stad bedoeld was om de verkiezingen te verstoren. Meer dan 1000 drones zouden zijn onderschept. Er werd wel een belangrijke olieraffinaderij geraakt en er vielen 2 doden. In een andere stad werd een appartementencomplex geraakt en moesten 100 mensen hun huis uit. En in 2 deelstaten in het oosten van Duitsland, waaronder Berlijn, zijn de stembussen geopend. Het wordt een spannende dag voor de partij van bondskanselier Merz, die er slecht voor staat in de peilingen. Pas geleden verloor zijn partij ook al flink in Sachsen-Anhalt, waar de radicaalrechtse AfD de grootste werd. Het weer van Weer Online. In het zuiden kan vanmorgen plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag veel zon, alleen in het binnenland kan nog eens pad regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stip.
9: scherpen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
18: De Beter Pick-a-Bellies!
19: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks, 13,49. We doen met je mee. Plus.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Radio NL.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er wordt geflitst op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij hectometerpaal 71,7. En op de A6 Muiden-Lelystad bij 69,2.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Let's do it! Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl. Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
1: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
2: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
3: Jansen en de Wit.nl.
2: Dat werkt wel. Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Altijd snel geleverd.
3: Jansen-en-de-Wit.nl.
2: Dat werkt wel. Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten.

0: Groente. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
4: Lieve mensen, aan die handen, handen zagen, Jannes!
3: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Nu superdeals bij Jumbo. Pickwick Thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
8: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
9: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren.
11: Een maatschappij, dat ben jij.
12: De Beter Pikken Bullies.
13: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding douwen Egberts Aroma Rood 2 stuks, 13,49. We doen met je mee. Plus.
3: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
3: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk. Zet de tijd op 10 uur.
3: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer in Leeuwarden kan niets meer doen voor een bowlingcentrum. Er brak vannacht brand uit en het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Er komt veel rook vrij bij de brand en er zijn knallen te horen in het gebouw. Dat kunnen gasflessen zijn die ontploffen door de hitte. In Rotterdam-West zijn 2 mannen en een vrouw opgepakt die vannacht iemand zouden hebben beroofd in het centrum van Rotterdam. De auto waarin ze zaten werd al eerder gezien, maar omdat er een vuurwapen in het spel zou zijn, werd gewacht tot er meer politie was. Het vuurwapen bleek volgens regionale media niet echt. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren kunnen stemmen voor de deelstaatverkiezingen. Net als pas geleden in Sachsen-Anhalt is de partij van bondskanselier Merz ook hier niet populair. Een slecht resultaat kan gevolgen hebben voor zijn positie in de Bondsdag. Merz zou later in Berlijn met de partijtop praten over zijn toekomst. En in een natuurgebied in Tanzania zijn 10 dode leeuwen gevonden die misschien zijn vergiftigd. In het gebied leven veel nomaden die al lange ruzie hebben met de autoriteiten. Ze zeggen dat ze van hun land worden verdreven omdat de natuur belangrijker zou zijn. Het is niet bekend of zij ook achter de vergiftiging zitten. Het weer van Weer Online. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
19: Schrijf je naam en nummer op de filmpje.
0: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
10: Nu 111 fietsenolie tankstations.
17: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
11: Sportlife.
14: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
20: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
14: Kijk op ProStop.nl.
21: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
22: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
23: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de net.
22: De nieuwe feestplaat van DJ Brambo.
23: Wie 's nachts uit vissen gaat.
22: Nu overal te beluisteren.
24: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
25: Radio NL.
26: Verkeersinformatie.
27: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij hectometerpaal 24,7. A12 Den Haag-Utrecht bij 58,1. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,8.
25: Dit is de muziek van Radio

0: fit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: jansenendewit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: jansenendewit.nl.
1: Dat werkt wel.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
9: Mm-hmm.
8: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er.
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
9: Mm-hmm.
8: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
6: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk. Zet de tijd op 11 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer denkt nog een paar uur bezig te zijn met de grote brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Ze laten het gecontroleerd uitbranden. Het pand is niet meer te redden. Een deel ervan wordt gesloopt, zodat de brandweer binnen kan kijken of de brand onder controle is. Een ander deel van het pand is ingestort. De droneaanvallen op Moskou waren gericht op een olieraffinaderij, omdat daarmee de oorlogskas wordt gespekt, zegt president Zelensky. Er werd ook een appartementencomplex geraakt. Honderden mensen moesten hun huis uit. Meer dan 1000 drones werden uit de lucht gehaald voor ze iets konden raken. Noord-Korea heeft weer een ballistische raket afgevuurd, zeggen Japan en Zuid-Korea. De raket vloog richting zee, maar het is niet bekend waar hij is neergekomen. De lancering zorgde voor onrust in de regio. Zuid-Korea eiste eerder dat Noord-Korea zou stoppen met het afvuren van raketten. En in de haven van Antwerpen is een lading drugs onderschept waar een luchtje aan zat. Een onbekende hoeveelheid cocaïne was vloeibaar gemaakt en vermengd met zeep. Die zat in flessen verspreid over ruim 400 dozen en was bedoeld voor Kroatië. De vloeibare kook zag er volgens de douane precies hetzelfde uit als de zeep. Het weer van Weer Online. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
13: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
19: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
20: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
22: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
21: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
22: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
21: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
23: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
20: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
24: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
26: Radio NL. Verkeersinformatie.
27: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Nieuwerbrug en De Meren 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 202,3. A4 Den Haag-Amsterdam bij 24,7. En op de A6 Muiden-Lelystad bij 69,2.
26: Dit is de muziek van Radio NL.

0: zit? Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
0: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
3: Hey.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
3: 3 jaar garantie.
4: We want more. We want more.
3: 5 jaar garantie.
4: We want more. We want more.
3: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.

0: maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: In het zuiden en zuidoosten nog regen en daar is het grijs. In de rest van het land is ruimte voor de zon. In de middag is het bijna overal droog met geregeld zon. Het wordt 18 of 19 graden. Vanavond blijft het droog en zakt de temperatuur naar een graad of 15. Vannacht koelt het nog verder af tot een graad of 10.
1: NL. Radio NL.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon 1 factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar 1 verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk. Zet de tijd op 12 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld in Den Haag gisteren zijn weer vrij. Het protest van extreemrechts werd beëindigd omdat demonstranten gewelddadig werden. Ze bekogelden de politie en ME met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. De verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden. De restanten van het uitgebrande bowlingcentrum in Leeuwarden zijn ingestort, meldt Omroep Friesland. Met een kraan wordt de boel uit elkaar getrokken om de laatste vlammen uit te krijgen. Dat gaat nog wel een paar uur duren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand die misschien werd aangestoken. In Rusland is vandaag de laatste dag van de parlementsverkiezingen. Volgens de burgemeester van Moskou heeft Oekraïne geprobeerd die te verstoren met een grote droneaanval. Meer dan 1000 drones zijn onderschept. Er werd ook een verkiezingsbus aangevallen in door Rusland bezet gebied in Oekraïne. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. En bij de Dam tot Damloop is een 39 jaar oud record verbroken. Een atleet uit Ethiopië liep de 10 Engelse mijlen in een tijd van 50 minuten en 5 seconden. Bijna een halve minuut sneller dan het oude record. Dat gebeurde voor de ogen van de vorige recordhoudster die eregast was bij de jubileumeditie. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
18: Het is weer tijd voor ijsplezier. De winter begint in de Elfstedenhal. Vanaf 28 september is de Elfstedenhal weer geopend. Trek je schaats aan en geniet van een winter vol plezier op het ijs. Kijk voor meer informatie en openingstijden op elfstedenhal.frl.
19: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
20: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
19: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
21: Oh. Goedemorgen allemaal!
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.

0: Simpel.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Radio NL.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg. Bij elkaar staat er nu een kleine 40 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Kerkdriel en Knaalpunt-Del is het oponthoud een kwartier. A12 Den Haag-Utrecht bij de Meren 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En ook op de A12 verderop bij de Duitse grens 10 minuten vertraging, ook door wegwerkzaamheden, ditmaal in Duitsland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 11,1. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij 24,7. En ook op de A28 Assen-Zwolle bij 160,5.
3: Dit is de muziek

0: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Altijd snel geleverd.
2: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
3: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
0: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Er is een afwisseling van zon en wolken. In het binnenland kan er een enkele bui uitvallen, maar veel stelt dat niet voor. Het wordt zo'n 19 graden. Vanavond en vannacht is het rustig en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen veel zon en een maximum temperatuur van 20 graden.
0: Radio NL. Dit is Radio NL.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
2: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
10: Jazeker.
9: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk. Zet de tijd op 1 uur.
9: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Bij het geweld in Overasselt begin deze maand moest iedereen worden gedood die in de boerderij was van Jan G., schrijft de Telegraaf. 3 Franse verdachten zouden tegen de politie hebben gezegd dat ze die opdracht kregen. Er zitten nog 32 mensen vast die worden verdacht van moord of doodslag. Iedereen die gisteren werd opgepakt op het Malieveld in Den Haag is weer vrij. Een demonstratie van extreem rechts liep uit op rellen. De politie werd bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. Er werden 24 mensen opgepakt die zich later alsnog moeten verantwoorden voor hun gedrag. Een Belgische minister kan niet naar de VN-top in New York omdat ze het vliegtuig niet in mag. Ze heeft een zeldzame ziekte waardoor ze een speciale zuurstoffles nodig heeft en die mocht niet mee aan boord. Er kon deze keer geen uitzondering gemaakt worden. Ze zou onder meer praten over AI en met koningin Mathilde meegaan. En Paul Hanen verlaat na ruim 50 jaar Sesamstraat. Hij zal niet meer te horen zijn als de stem van Bert. Na het overlijden van Wim T. Schippers, die de stem was van Ernie, vindt Hanen het tijd voor een nieuwe generatie. Hij sprak ook de stem in van de blauwharige Grover. Ook daar stopt hij mee. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
15: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
16: Nu 111 Vietenolie tankstations.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin?
0: Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
18: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
19: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
18: Kijk op ProStop.nl.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
21: Anders schrijf je mis. Pakken.
22: Weekenddeal met Club Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bytes. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
23: Radio NL.
24: Verkeersinformatie.
25: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op twee plaatsen heb je wat meer vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bijvoorbeeld, tussen Kerkdriel en Geldermalsen, daar is de vertraging een kwartier. Heeft te maken met de werkzaamheden daar. En op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens ook een kwartier oponthoud door wegwerkzaamheden in Duitsland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 202,1. Op de A67 Eindhoven-Belgische grens bij 18,1. En op de A79 Heerlen-Maastricht bij 8,4.
23: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Do it! Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
1: Hey.

0: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools.

0: Business.
1: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
2: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
1: De nieuwe feestplaat van DJ Brando.
2: Wie 's nachts uit vissen gaat.
1: Nu overal te beluisteren.
3: De Peter Pickenbellies.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
5: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.

0: altijd aan.
1: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
2: Radio NL.
0: Weerbericht.
3: Er is een afwisseling van zon en wolken. In het binnenland kan er een enkele bui uitvallen, maar veel stelt dat niet voor. Het wordt zo'n 19 graden. Vanavond en vannacht is het rustig en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen veel zon en een maximumtemperatuur van 20 graden.
0: Radio NL.

0: kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm-hmm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk. Zet de tijd op 2 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In Oostenrijk is een Nederlander overleden bij een duikongeluk. Hij raakte tientallen meters onder water in paniek en maakte een noodstijging. Eenmaal op de kant geholpen is hij gereanimeerd, maar zonder succes. Volgens Oostenrijkse media is het een ervaren duiker en is het niet duidelijk waarom hij in de problemen kwam. De politie denkt te weten wie er hebben geschoten in Overasselt begin deze maand, schrijft de Telegraaf. Er wordt ook steeds meer duidelijk over de aanslag. Zo zouden 3 Franse verdachten hebben verklaard dat ze de opdracht kregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. Er zitten nog 32 mensen vast. Noord-Korea heeft nog een raket afgevuurd, de tweede in een paar uur tijd. De eerste was een ballistische raket die neerkwam in zee. Waar de tweede terecht kwam is nog niet duidelijk. Buurlanden van Noord-Korea maken zich zorgen over de rakettesten en ook over de kernwapens die het land ontwikkelt. En president Macron is naar Canada gegaan om te praten over een eilandengroep voor de Canadese kust. Dat is Frans, maar president Trump deelde een kaart waarop het Amerikaans is. Volgens Macron gaat dat niet gebeuren. Canada heeft ook last van de bemoeienissen van Trump en wil steun van de Europese Unie. Daar praten ze ook over. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
18: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Hey,
13: you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
20: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
21: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
22: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
23: Radio NL.
24: Verkeersinformatie.
25: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is toch nog behoorlijk druk op de weg. 80 kilometer file bij elkaar op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar kom je in 11 kilometer tussen Kerkdriel en Afrit Geldermalsen. Zijn daar wegwerkzaamheden waardoor de linkerrijstrook dicht is. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hocht bij Eindhoven. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Eckerswijer is het oponthoud 35 minuten. En ook in de buurt van Eindhoven op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Someren en Geldrop, 10 minuten verdraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij 122,4. Op de A6 Muiden-Lelystad bij 69,2. En op de A37 Duitse grens Hogeveen bij 32,0.
23: Dit is de muziek van

0: mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe koele zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah!
2: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje.

0: Renault-lid? Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
0: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm-hmm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes.
7: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domein namen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
17: Jazeker!
16: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij Oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma Tietjerk. Zet de tijd op 3 uur.
16: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De dood van een Nederlandse duiker in Oostenrijk was volgens de politie een ongeluk. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. De man van 57 raakte volgens verschillende media op een diepte van bijna 100 meter in de problemen. Vermoedelijk kwam hij daarna te snel naar de oppervlakte en overleed hij daardoor. President Trump wil dat de triomfboog die hij in Washington wil laten bouwen ook een militair complex wordt. Het moet een uitvalsbasis worden voor scherpschutters en drones. De boog moet een van de paradepaardjes van Trump worden. Het project kreeg al snel de bijnaam Arc de Trump, een knipoog naar de Arc de Triomphe in Parijs. Na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie uit Sesamstraat nieuwe stemmen. Wim ter Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. En vandaag werd bekend dat Paul Hanen stopt met Bert. Tijd om een nieuwe generatie een kans te geven, zegt hij. Hanen heeft afgesproken dat hij over de nieuwe stemmen mag meebeslissen. En Feyenoord laat een vrijwel machteloos FC Utrecht achter zich en is na 7 wedstrijden nog steeds ongeslagen in de Eredivisie. Het werd 5-0 in de Kuip. Er wordt nog meer gevoetbald vanmiddag. AZ, Telstar en FC Twente PSV zijn bezig. En eind van de middag staat NEC Go Ahead Eagles op het programma. En dan het weer van Weer Online. Zon, maar ook stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad of 19. Morgen geregeld zon en een graadje warmer dan vandaag. En dat was het ANP Nieuws.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: Het is weer tijd voor ijsplezier. De winter begint in de Elfstedenhal. Vanaf 28 september is de Elfstedenhal weer geopend. Trek je schaats aan en geniet van een winter vol plezier op het ijs. Kijk voor meer informatie en openingstijden op elfstedenhal.frl.
24: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautming Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautming Dachstein.
25: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Radio NL. Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Altijd snel geleverd.
2: Heb je trek?

0: naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten.

wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: Dit is Radio NL. Altijd aan.
1: Geluk is toch geen 100.000 gulden. Geluk

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: 3 jaar garantie.
10: We want more. We want more.
9: 5 jaar garantie.
10: We want more. We want more.
9: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
11: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk. Zet de tijd op 4 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Komende week staan nog geen gesprekken op de planning tussen het kabinet en de oppositiepartijen over de begrotingen, meldt de NOS. Premier Jette zei aan het eind van het Prinsjesdagdebat zo snel mogelijk om tafel te willen met partijen. Maar hij is komende week bij de VN-top in New York. Daarom lukt dat nog even niet. Twee journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen zijn naar het meldpunt persveilig gestapt. Journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Zo lieten actievoerders een van de twee expres struikelen. De fotograaf werd door een agent met camera en al het water ingeduwd. 3 Extinction Rebellion demonstranten die gistermiddag met een auto de A12 bij Zevenaar blokkeerden, worden vanmiddag verhoord. Ze zetten hun auto zo neer dat andere demonstranten de weg op konden. Gisteren was er geen tijd meer voor een verhoor, dus de 3 moesten een nachtje op het politiebureau blijven. En bezoekers van een concert van Dibi Soejadi in Tilburg waren gisteravond vroeg thuis. De pianist vond het binnen te warm en stopte er na 2 stukken mee, meldt Omroep Brabant. In een verklaring zegt Dibi dat hij door de warmte niet kon geven wat hij gewend is. Het publiek mag kiezen, geld terug of op een andere datum nog eens komen. En dan het weer van Weer Online. Zon, maar ook stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad of 19. Morgen geregeld zon en een graadje warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
19: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
19: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
19: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
24: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
23: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
24: Rand? Nee.
23: Fair enough.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
25: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
15: Radio NL.
17: Verkeersinformatie.
26: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral korte files, behalve op de A12 Arnhem-Duitse grens. Daar sta je voor de Duitse grens weer een kwartier in de file. En op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
15: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan. Goedemiddag en van harte welkom. Leuk dat je er weer bij bent. De grootste en de gezelligste hitlijst van Nederland. De Radio NL Top 30. De komende twee uren hier op Radio NL.
1: Radio NL Top 30.
0: Ja, wij doen dit met zoveel enthousiasme, dat mag je echt van ons aannemen. Want het is iedere keer een feestje om dit in het weekend te mogen doen met een heerlijke productieteam. Wat uitermate goed voor de dienstdoende discjockey zorgt. Er zijn weer de nodige hapjes en sapjes deze kant mee opgenomen. Dan heb ik het niet over alcoholische drankjes. Nee, gewoon frisdrank en de nodige borrelnootjes zag ik daarnet al staan. Heerlijke koekjes. Dus wat dat betreft, de komende twee uren zitten we hier goed in de studio van Radio NL. Naast het draaien van de 30 liedjes is het goed vertoeven. Hou het daar maar op. Mocht je met ons mee willen kijken als het gaat om de lijst, dan kan dat via onze site radionltop30.nl. Daar staat de actuele lijst, zodat je met ons af kan strepen. En dan gaan we ze alle 30 voor je draaien. Plus een aantal bonussen. Ja, de Hollandse Nieuwe voor aankomende week gaan we even voor je draaien om nader kennis te kunnen maken. En ook de huidige Hollandse Nieuwe ga je straks in deel 2 van de Radio NL Top 30 voorbij horen komen. Daar straks meer over. Eerst de ins en outs. En die zien er als volgt uit. De lijst van week 38 telt 8 stijgers, 14 zakkers en zijn er 5 blijven staan. We gaan er 3 nieuw welkom heten op 27, 25 en op 18. En er zijn er ook 3 verdwenen. Jorieke Sterke, Maak Me Gek met 6 weken. Cody Konings, Er Hangt Iets in de Lucht, Amore met 12 weken. En Mike Versteeg met Hartslag van je Heupen, ook 12 weken in de lijst. En dat zijn de liedjes die zijn verdwenen. We gaan beginnen op nummer 30. Een plaat die inmiddels 4 weken in de lijst staat. En in die vierde week zakt van 26 naar nummer 30. We gaan beginnen meteen helemaal goed met Belinda Kienaar. En het is Mijn Leven.
1: Radio.

Inmiddels staat hij 8 weken in de lijst, deze Gerrit Snijder. En het is echt een fantastisch mooi liedje. Cubaanse Café. Er waren hier eerder deze week al mensen die zeiden... ik ben benieuwd naar de opvolger van deze plaat. Want als deze man doorzet in deze sfeer... dan moeten we hem zeker in de gaten houden. Kijk, en als de radiomakers en de muziekredactie dat al aangeven... dan is het zeker een puntje van heel veel positiviteit. En dat straalt hij ook uit. De nummer 29 deze week in de lijst van 30. Op nummer 28, 2x Frans. Frans-Duits en Lange Frans. Je m'appelle

0: Zo is het natuurlijk wel in het leven. Stel nooit uit dat morgen wat jij vandaag kunt doen. Ja, dat is ook zo'n kreet natuurlijk. Maar het is wel waar. Want alle leuke dingen die je zou willen doen, voor je het weet, is het voorbij. En Stef heeft daar een toepasselijk liedje over gemaakt met een meer dan goed gekozen titel. De klok tikt maar door. En dat klopt. 11e week Radio NL Top 30 voor Stef Hekkel. Hij zakt in die 11e week van 21 naar nummertje 26. En zoals beloofd staat op 25 de tweede nieuw welkom heten. En dat gaat dan nu ook echt gebeuren. En als we het over Mr. Top 30 hebben, zou je kunnen zeggen. Want deze man die staat bijna een jaar lang onafgebroken met verschillende liedjes in de lijst. En ook nu entert hij de lijst weer. En ja, de volgende single zal dat denk ik ook wel weer gaan doen. Maar dat heeft alles te maken met de kwaliteiten van deze man. Dit liedje is geen onbekende. Het is namelijk een oud liedje uit de jaren 90. En het liedje werd toen officieel gezongen door Clouseau. Maar door het programma en zijn deelname aan de beste zangers heeft hij voor dit liedje gekozen. Ook kennen we hem in de uitvoering van Quincy. Heeft hij ook keurig gezegd. Clouseau eerst, toen Quincy en nu mag ik het doen. En dat doet hij met heel veel succes. Luister zo meteen zelf. Verlanger staat voor je klaar. Nieuw in de top 30, Yves Berendsen.
1: Nieuw in de top 30. Nieuw.
2: Nummer 25.

0: verkrijgbaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis.

0: en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
3: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: Dit is Radio NL.
6: Altijd aan.
5: Altijd aan.
7: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
8: Radio NL.
5: Weerbericht.
9: Vanmiddag een afwisseling van zonnige perioden en stapelwolken, waaruit in het binnenland een enkele bui kan vallen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht rustig weer en een graad of 10. Morgen is er geregeld zonneschijn en daarbij ligt de middagtemperatuur rond de 20 graden.
8: Radio NL Top 30.
5: Nummer 22.

hebben het kort geleden ook al eens gezegd. Volgend jaar mag hij zijn 10-jarig jubileum vieren. En daar is hij achter de schermen al erg druk mee bezig. En dan denk je van, ja, dat heb je laatst verteld. Maar ja, we zitten tegenwoordig nu wel in de maand met de R erin. September, oktober, november, december. En voor je het weet is het 2027. Volgend jaar gaat hij het groot vieren. En hoe hij dat gaat doen, zal hij later bij Radio NL bekend gaan maken. Ik heb het over Spang natuurlijk. En fout, fout, fout. Wij gaan de Hollandse Trio voor aankomende week voor je draaien. En vanaf morgen zal hij de meest gedraaide zijn in alle programma's. Afgelopen maandag was hij bij ons. Dan heeft hij uitgebreid over dit liedje verteld. Hier is Damien Verras. And hard to get.

0: Damien van As. En aankomende week, zoals gezegd, de Hollandse Nieuwe op Radio NL met Hard to Get. Wij gaan de liedjes samenvatten van de afgelopen 10 liedjes.
1: Radio NL Top 30.
0: Die wij mochten draaien in de Radio NL Top 30. En het zijn de nummers 30 tot en met nummer 21. Op 30 draaiden we Belinda Kienaar, Het is mijn leven. Daarmee staat ze 4 weken in de lijst en zakt ze 4 plaatsjes van 26 naar nummer 30. Zakken er van 24 naar 29 Gerrit Snijder en Cubaanse Café. En daarmee staat hij 8 weken in genoteerd. 12 weken voor Frans-Duitse Lange Frans met Tour de Francie. Zakken de mannen van 25 naar 28. 3 nieuwkomers, waarvan de eerste op 27, Henk Dissel met Chansen. Zakken er van 21 naar 26, 11 weken voor Stef Ekkel. De klok die tikt maar door. Het verlangen van Yves Berends is de 2e nieuwkomer deze week op nummer 25. 4 plaatsjes gezakt in de 9e week van Monique Smit. Niet naar huis is terug te vinden op nummer 24. En de nummer 23 deze week is voor Thomas Bergen, Als je de keuze had. Ik lach als een clown, van Henk Benaar, 5 weken in de lijst. In die 5e week zakt hij van 16 naar 22. Zijn er ook liedjes die winst boeken? Jazeker. Spang met Fout, Fout, Fout stijgt in de 2e week door van 28 naar nummertje 21. En daarmee zijn de eerste 10 een feit. Kunnen we verder met aftellen. En dat doen we dan ook op nummer 20. Vorige week op 15. En dat betekent 5 plaatsjes verlies in de 10e week voor Senna en Sven Versteeg. Dit is Vuurwerk.

grootste nieuwkomer deze week in de Radio NL Top 30. Nummer 18, Samantha Steenwijk. En één blik is genoeg. Daarmee was ze kort geleden de Hollandse nieuwe. Ik schrok van de tijd en dat deden ze hier allemaal in de studio. Want het wordt de hoogste tijd om dit uur af te ronden. Op weg naar het nieuws van 5 uur. Dan zijn we straks bij je terug voor deel 2 van de Radio NL Top 30. Maar tot aan het nieuws van 5 uur hebben we er nog 2 voor je. Zometeen op 16 zakken er vanaf 14 helemaal Hollands met Titanic. En nu op nummer 17, gezakt vanaf 13 in de vijfde week, Frank van Etten. En ik dans altijd door het leven.

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon 1 factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
8: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
7: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
8: Wie 's nachts uit vissen gaat.
7: Nu overal te beluisteren.
9: De Beter Pikken Bunnies.
10: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk. Zet de tijd op 5 uur.
13: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Hoe graag premier Jette ook met de oppositie verder wil praten over de begroting, komende week zitten gesprekken er nog niet in, meldt de NOS. Jette zit een deel van de tijd in New York bij de VN en volgens de RVD lukte het daarom niet om de agenda's gelijk te krijgen. Na de politieke beschouwingen zaten de gesprekken nog muurvast. Halverwege de verkiezingsdag lijkt de opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn hoger te liggen dan de vorige keer. Ook in Mecklenburg-Vorpommern mag vandaag gestemd worden. Het is een spannende dag voor bondskanselier Merz. Zijn populariteit daalt en er wordt al dagen gespeculeerd over zijn aftreden. De vriendin van de pas overleden zanger Ben Sanders zegt dat ze in de toekomst nog niet eerder uitgebrachte muziek van haar partner wil delen. Maar dat doe ik op het moment dat ik er de kracht voor heb, zegt ze op Instagram. Ze hoopt dat collega-artiesten die eventuele tributes willen maken daar ook nog even mee wachten. En PSV is de koppositie in de Eredivisie kwijt. De Eindhovenaren verloren in een spannende wedstrijd met 3-2 van FC Twente en moeten het voorlopig doen met een derde plek. AZ pakte wel 3 punten en won met 1-0 van Telstar. Het staat nu bovenaan. Er staat nog 1 wedstrijd op het programma vanmiddag, NEC Go Ahead Eagles. En dan het weer van Weer Online. Zonnige periode, maar ook stapelwolken en in het binnenland soms een bui. Het is een graad of 19. Vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon, minder wind en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
18: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
19: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
2: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
4: Radio NL.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ongeveer 50 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam wel 10 minuten extra reistijd tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Geldermalsen een kwartier door werkzaamheden daar. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens een kwartier extra reistijd. En op de A76 Geleen-Duitse grens vanaf knooppunt Kunderberg is de vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij 122,4. Op de A27 Utrecht-Almere bij 108,5. En op de A67 Eindhoven-Belgische grens bij 18,1.
4: Dit is de muziek van Radio 1.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Het laatste en spannendste deel van de Radio NL Top 30 staat voor je klaar. De laatste 15 van week nummer 38.
1: Radio NL Top 30.
2: En dan is het een feestje om op deze zondagmiddag, die 20e van september, ook weer de lijst met je te mogen delen. Spannend gaat het worden, want we zijn halverwege de lijst. Ze is net iets later uitgekomen dan gepland. Dus het zal denk ik ook iets na 6 worden voordat wij de nummer 1 voor je hebben. Maar ja, de productie is streng. Die houdt het keurig netjes in de gaten. En op het moment dat het te lang duurt, tempo maken, de liedjes moeten vliegen. Dat dus. Ik krijg al het gebaar van, nou, lullen niet omheen. Maak gewoon, zorg ervoor dat je die lijst... gaat draaien. Ja. Het is hier ook zo gezellig, wat ik al zei, met die borrelnootjes en een frisje erbij. Het is gewoon dat zondagmiddaggevoel in de radiostudio. Heerlijk. Wij gaan even snel kijken naar de top 3 van vorige week. Op 3 blijven staan. Marco Schuitmaker met Loesoe. De nummer 2 die was voor Justin de Wild en Cheerio. En het zal je niet verbazen dat ook vorige week de nummer 1 voor Rutger van Barneveld was. En zwoele zomernachten. Wat is er veranderd? Iets voor 6. Beginnen we aan de top 3 van deze week. En dan weet je meteen wat er is veranderd, ja of nee. Tot die tijd moeten we aftellen. En dat startpunt om het af te tellen begint op nummer 15. En daar komen we 2 kanjers tegen die een flinke sprong maken. Want vorige week kwamen ze binnen op 22. En in die tweede week Radio NL Top 30 stijgen ze door naar nummer 15. Ik heb het over Numidia samen met John West. En ze staan nu voor je klaar met Habibi.

het horen van deze klanken van je op een tropisch eiland waar het zonnetje schijnt. Alleen maar vrolijke mensen om je heen dansen, waar wat nodige gegeten en gedronken wordt. En de wuivende palmen zorgen voor het decor waar je je heel graag in bevindt. Inderdaad, Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace aan Dans voor mij. Het feestje op de radio, wat we gisteren ook zeiden rondom deze plaat. En de clip, ja, die zorgt voor die gezelligheid. Check hem even via radionl.tv. Gaan we ze nu voor je draaien.

Nummer 11 in de lijst van 30. Tino Martin samen met Billy Dans. En ik hoor niks geks. Daarmee staan de mannen 2 weken genoteerd. Kwamen ze vorige week nieuw binnen op 17. En stijgen ze in week nummer 2 door naar nummertje 11. Radio NL Top 30. Tweede overzicht, de nummers 20 tot en met nummer 11. Op 20 draaiden we Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. En daarmee staan ze 10 weken genoteerd en zakken ze 5 plaatsjes. Vincent, die boekt winst en die stijgt door met Dat ben jij in de 3e week van 23 naar nummer 19. Op 18 de hoogste nieuwkomer van de 3 nieuwkomers die we mochten verwelkomen op 18. Samantha Steenwijk met 1 blik is genoeg. Frank van Etten, hij zakt van 13 naar 17 in zijn 5e week met Ik dans altijd door het leven. Titanic van Helemaal Hollands, zakken er van 14 naar nummer 16. En winst is er voor Numidia en John West met Habibi, stijgen ze door in de 2e week van 22 naar 15. Ook winst voor Team Rushhour, Wesley Klein en Brace met Dans voor mij. 3e week in de lijst, vorige week 19 en deze week op nummer 14. Zakken er van 9 naar nummer 13 in de 7e week. De Gebroeders Co en Proud to be Fout. Op 12 vanaf 7 gezakt in de 12e week. Jeffrey Heesen en Loco. En dan de laatste in het 2e overzicht. Op nummer 11 doorgestegen vanaf 17 in week nummer 2. Tino Martin samen met Billy Dans. En ik hoor niks geks. We hebben de nummer 10 voor je. En die is net zo 10 als vorige week 10. Dit is Wesley Bronckhorst en Tutti Colori.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Lieve mensen, aan die handen, houden ze aan. Zaterdag

0: Live in Ahoy 2026.
1: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak

0: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
1: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar awb.nl/autoverkoop.

0: snel genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Er is een afwisseling van zonnige perioden en stapelwolken waaruit in het binnenland een enkele bui kan vallen. Het is zo'n 19 graden. Vanavond en vannacht rustig, met minima tussen 8 en 12 graden. Morgen geregeld zon en daarbij ligt de middagtemperatuur rond de 20 graden. De wind neemt af.
1: Radio NL Top 30.
3: Nummer 7.

Het grote succes natuurlijk voor Joey Nicolai en Tinto de Verano. Zevende week Radio NL Top 30. En in die zevende week doet hij een klein stapje terug. Is hij van 5 naar nummer 6 gezakt. En het omgekeerde geldt eigenlijk voor deze man. Want die was vorige week de nummer 6. En is nu op 5 terechtgekomen. Vijfde week Top 30 voor Django Wachter. Dit is heerlijk bijkomen en relax op zondagmiddag. Met Bajchata bij.

zo vieren als vorige week. 4 in de 11e week blijven staan. Ferry de Letts en Shaq en Baco in Monaco. We gaan snel door naar de nummer 3 en daar kunnen we kort en krachtig over zijn. Ook die is blijven staan, dus gewoon net zo 3 als vorige week 3. Alleen staat deze plaat 6 weken in de lijst. Marco Schuitmaker, hij hoort hem nu op nummer 3 met Lusu.

Top 30 en deze plaat, ja, daar moet wel iets bij gezegd worden. Vorige week 26 weken in de lijst. En inderdaad, dit is zijn 27ste week in de lijst. Dus meer dan een half jaar in de top 30. Waarvan, ja, echt ontzettend veel weken heel hoog. Natuurlijk de nummer 1 geweest, nu al wekenlang de nummer 2. En dit gaat een van de grootste hits van dit jaar worden. Justin de Wild, Cheerio, 27ste week. Blijven staan op nummer 2.

Wesley Bronkhorst, Tutti Calori, daarmee staat hij 5 weken genoteerd. Het is de 8e week voor Amar, Stem in je hart, deze week op nummer 9. De nummer 8 is Van de 3 A's, Je zit in mijn hoofd, in de 3e week 3 plaatsjes doorgestegen vanaf nummer 11. En de nummer 12 van vorige week is terechtgekomen op nummer 7 in zijn 4e week, Mart Hoogkamer en Kroegen in de hemel. Tinto de Ferrano, Joey Nicolai, 7 weken in de lijst, vorige week op 5, nu op 6. En de nummer 6 van vorige week is de nieuwe nummer 5 geworden. En dat alles ook in de 5e week voor Django Wachter en Bachata Bailando. 11e week Radio NL Top 30 voor Ferry de Lid en Shaq. Baco in Monaco is in die 11e week blijven staan op 4. Ook de nummer 3 ongewijzigd. 6e week Top 30 voor Marco Schuitmaker met Lusu. 27 weken voor Justin de Wild en Cheerio. En in die 27e week is hij de nummer 2 gebleven. En dan kunnen we kort en krachtig zijn over de nummer 1. Die is nummer 1 gebleven. Inderdaad, is zijn 14e week dat hij in de lijst staat. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. En daarmee sluiten we hem af voor deze zondagmiddag. Laten we je achter met de hoogstgenoteerde, inderdaad, de single van Rutger. En check het allemaal nog een keertje op je gemakkie. Wanneer je denkt van, ik wil het toch even zeker weten of het allemaal klopt wat ze de afgelopen 2 uur met ons hebben gedeeld. Doe dat via radionltop30.nl. Maak er nog een hele fijne en gezellige zondagavond van. Spreek elkaar volgende week weer voor een nieuwe Radio NL Top 30. Dit is de nummer 1 van week 38. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
9: Smint. Boost yourself.
12: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele trots bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
13: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
15: Jazeker.
14: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk. Zet de tijd op 6 uur.
14: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Haasewinkel. De stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren sluiten op dit moment. Net als bij de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt van laatst... lijkt het erop dat de extreemrechtse AfD flink gaat stijgen... en is de partij van bondskanselier Merz niet populair. Hij is in Berlijn met de partijtop aan het praten over zijn toekomst. De dode die gisteren op straat werd gevonden in Maastricht is niet door een misdrijf omgekomen. De politie ging daar in eerste instantie wel van uit en stelde een uitgebreid sporenonderzoek in. Nu gebleken is dat er geen misdrijf in het spel is, is het onderzoek afgesloten en geeft de politie geen verdere details. Rusland zegt dat er meer dan 1000 cyberaanvallen zijn geweest, gericht op de parlementsverkiezingen. Toch verloopt het stemmen op deze laatste dag normaal, zegt een Russisch persbureau. Het is de eerste keer dat Rusland parlementsverkiezingen houdt sinds het Oekraïne binnenviel. Maar ze zijn volgens experts niet democratisch. En de vereniging tegen kwakzalverij heeft onder meer Ajax en Benu Apotheken genomineerd voor de meeste Cacadoresprijs. Zo is Ajax in zee gegaan met Vita Kruid, dat voedingssupplementen verkoopt die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. In de Benu webshop wordt volgens de vereniging een zinloze en dure DNA-test voor menopauzeklachten aanbevolen. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustiger weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
6: Sportlife.
10: glanzende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
21: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
22: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Radio NL. Verkeersinformatie.
25: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op twee plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf Keerdril is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A27 Almere-Utrecht bij 112,4. Op de A28 Assen-Zwolle bij 160,5. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij 6,2.
26: Dit is de muziek van

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
3: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel,
0: Aldi.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.

0: doneer.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.

0: optimaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Vanavond en vannacht wordt het wat rustiger weer met wat minder wind. En de minima komen uit tussen de 8 en 12 graden. Morgen geregeld zon en daarbij ligt de middagtemperatuur rond de 20 graden. In de nieuwe week is er vooral op woensdag en donderdag kans op wat regen of een bui.
1: Radio NL.

0: eten halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
7: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
7: Milner.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker!
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Cherk. Zet de tijd op 7 uur.
17: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren lijkt de rechtsradicale AfD flinke winst te hebben gemaakt, blijkt uit de exitpoll na het sluiten van de stembureaus. In Berlijn is er winst voor Die Linke. De CDU van bondskanselier Merz gaat fors onderuit en lijkt af te stevenen op de grootste verkiezingsnederlaag ooit voor de partij. In Parijs zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit wordt gegaan dat elke ordehandhaver die geweld heeft gebruikt goed heeft gehandeld. De betogers, waaronder politici en mensenrechtenorganisaties, vinden dat de politie niet zomaar overal mee weg moet komen. Twee journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen, hebben het meldpunt persveilig ingeschakeld. Journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Eentje werd door actievoerders onderuit gehaald. De fotograaf kreeg een duw van een agent en viel met camera en al in het water. En weer geen winst voor NEC. Tegen Go Ahead Eagles kwamen de Nijmegenaren niet verder dan een 1-1 gelijkspel. PSV gaf na een spannende wedstrijd tegen FC Twente de winst en daarmee de koppositie in de Eredivisie weg. Het werd 3-2. Nieuwe koploper is AZ, dat met 1-0 won van Telstar. Feyenoord kwam eenvoudig langs een kansloos Utrecht met 5-0. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustige weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
16: Voor ijsplezier. De winter begint in de Elfstedenhal. Vanaf 28 september is de Elfstedenhal weer geopend. Trek je schaats aan en geniet van een winter vol plezier op het ijs. Kijk voor meer informatie en openingstijden op elfstedenhal.frl.
21: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
23: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
24: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
25: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
26: Radio NL.
27: Verkeersinformatie.
28: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op twee plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf Keerdril is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A27 Almere-Utrecht bij 112,4. Op de A28 Assen-Zwolle bij 160,5. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij 6,2.
26: Dit is de muziek van

maak je snel vrienden. 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80.

0: Odido.nl/business.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja?
3: Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld.
4: 50.000.
5: Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
9: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.

0: tijd aan Radio NL.
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
6: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
5: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
6: Wie 's nachts uit vissen gaat.
5: Nu overal te beluisteren.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
10: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren.
12: De maatschappij, dat ben jij.
13: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
15: Jazeker!
14: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk. Zet de tijd op 8 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De gewapende mannen die in Overasselt een beveiliger doodschoten stonden eerder bij een andere auto. Dat blijkt uit nieuwe beelden die RTL Nieuws in handen heeft. Te zien is hoe de mannen uit twee busjes komen en eerst op die auto aflopen. Pas daarna lopen ze door en wordt er op de beveiliger geschoten. De rechtsradicale partij Alternatieve voor Duitsland is met overmacht de grootste partij geworden in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren. Volgens een exit poll kan de partij rekenen op 37% van de stemmen. In de deelstaat Berlijn werd Die Linke de grootste, maar ook daar boekte AfD winst. Na het historische verlies van zijn partij het CDU bij de deelstaatverkiezingen zegt bondskanselier Merz dat hij op zijn post wil blijven. Hij noemt het verlies een ramp, maar zegt Duitsland toch vooruit te willen helpen. Zo belooft hij haast te maken met de hervormingen van het pensioenstelsel. En bij een auto-evenement in Avelgem in Vlaanderen zijn zeker 6 mensen gewond geraakt toen iemand op het publiek inreed. Een van de gewonden is er slecht aan toe. Een auto reed rond over het evenemententerrein toen de bestuurder uit de bocht vloog. Volgens de organisatie had de verongelukte auto niets met het evenement te maken. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustige weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
21: Bye.
15: Vrij simpel hebben we groot nieuws, Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
18: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
21: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
22: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
23: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
24: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
25: Radio NL. Verkeersinformatie.
26: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op twee plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf keer Dril is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A27 Almere-Utrecht bij 112,4. Op de A28 Assen-Zwolle bij 160,5. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij 6,2.
27: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind de baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon 1 factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken... om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
12: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk. Zet de tijd om 9 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar terug, ziet het Trimbos Instituut. Toen stonden bij de jongens nog 4 op de 10 positief tegenover homoseksualiteit, nu nog maar 2. Bij meisjes ging het van 8 naar 5 op de 10. Jongeren vinden het ook op school minder leuk. De sfeer tussen klasgenoten is slechter. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de gebeurtenissen rond de schietpartij in Overasselt. RTL Nieuws komt ermee en te zien is hoe de groep gewapende mannen eerst bij een andere auto stilhoudt. Ze trekken de deur open, maar doen verder niets. Daarna lopen ze door en schieten een beveiliger dood. In de zaak zitten nog ruim 30 mensen vast. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zijn uitgelopen op een drama voor de CDU van bondskanselier Merz. Die kreeg net aan 5,5% van de stemmen, het slechtste resultaat ooit voor de partij. Toch wil Merz door. Dit is een rampuitslag, maar ik wil Duitsland vooruit helpen, zegt hij. En Gian van Veen is er niet in geslaagd de finale van de World Series op darts finals te bereiken. Hij verloor in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Michael van Gerwen, die als titelverdediger aan het toernooi begon, vloog er afgelopen donderdag meteen in de eerste ronde al uit. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het rustig en het koelt flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind. En dat was het ANP-nieuws.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmengdagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmengdagstuin.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
20: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
19: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
20: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
19: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
21: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
22: Dit is de muziek van Radio NL.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 15.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
12: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
1: Mm-hmm.
0: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: Weekenddeal met Club Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bytes. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
3: nee,
2: proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
8: Jazeker!
7: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk. Zet de tijd op 10 uur.
7: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Jongeren denken steeds minder positief over homoseksualiteit. Volgens het Inbos Instituut hebben momenteel gemiddeld 4 op de 10 leerlingen in het voortgezet onderwijs er geen moeite mee. 4 jaar terug waren dat er nog 6 op de 10. Vooral onder jongens daalde de acceptatie. De presidenten Zelensky en Trump hebben een afspraak om elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky zegt op Facebook dat hij dat telefonisch met Trump heeft afgesproken en dat hij veel van de ontmoeting verwacht. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar om tafel gaan om tot vrede te komen. De parlementsverkiezingen in Rusland lopen zoals verwacht uit op een ruime overwinning voor de regeringspartij van president Poetin. Nu de eerste stemmen zijn geteld, lijkt hij te kunnen rekenen op bijna 60% van de stemmen. De stemming ligt onder vuur. Experts zeggen dat de uitslag is voorgekookt, omdat de oppositie de mond wordt gesnoerd. En bondscoach Xavi Hernandez kan bij de komende interlands van Oranje geen beroep doen op Donjan Malen en Justin Kluivert. Ze hebben zich afgemeld vanwege blessures. In hun plaats komen PSV'er Guus Stil en AZ'er Max Meerdink in het veld. Nederland speelt in de Nations League donderdag eerst thuis tegen Duitsland. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het rustig en het koelt flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind. En dat was het ANP-nieuws.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Is echt serieus?
4: Zo.
3: Oh, wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
12: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
13: Honda, the power of dreams.

0: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
9: Jazeker.
8: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk. Zet de tijd op 11 uur.
8: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alice Heijpen. Een Spaanse journalist die tijdens de rellen op het Malieveld gisteren door een agent in het water werd geduwd, moet een schadevergoeding en formele excuses van de politie krijgen. Dat eist de Vereniging voor Buitenlandse Journalisten. De fotograaf raakte gewond en kan niet werken omdat zijn apparatuur kapot is. Het ziet er in Duitsland steeds slechter uit voor de CDU van bondskanselier Merz. Volgens een verkiezingsprognose zakt de partij in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern onder de kiesdrempel van 5%. Dat is de eerste keer in de geschiedenis. De partij heeft sinds de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 bondskanseliers geleverd. Jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Meer dan de helft van de middelbare scholieren heeft er moeite mee. Vooral de acceptatie onder jongens is bijna gehalveerd, van 40% naar 22%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. En het is de Nederlandse darter Gian van Veen niet gelukt om in de finale van de World Series of Darts te komen. Hij moest het in het toernooi, dat dit keer in Amsterdam is, opnemen tegen de Engelse Ross Smith en verloor met 11-8. Die Engelsman, Smith, ging er uiteindelijk met de winst vandoor in de finale. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht flink af naar 8 tot 12 graden. Morgen zien we geregeld de zon en is het een graad of 20. Er is minder wind dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: Dit is de muziek van Radio.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Wat een geld.
4: 50.000.
3: Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Dit is Radio NL. Altijd

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS Credit Card en Google Pay.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: De Peter Pickabillies.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding, Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, 13,49. We doen met je mee. Plus.
8: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
11: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru. Diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
15: Jazeker!
14: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk. Zet de tijd op 12 uur.
14: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. In het Limburgse Roermond is een dode gevallen na een schietpartij. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en een traumahelikopter werd opgeroepen, maar de hulp mocht niet baten. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. Ook is er een zoektocht naar de dader of daders. Drie journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld gisteren, hebben zich gemeld bij Persveilig. Twee verslaggevers werden fysiek aangevallen en een Spaanse fotograaf belandde door een duw van een agent in het water. Op sociale media gaan veel video's rond van bedreigingen, gericht aan journalisten. De Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump hebben een belangrijk telefoongesprek gehad waarin volgens Zelensky veel is besproken. Ook zegt hij dat er een afspraak is gemaakt om elkaar te ontmoeten in New York aankomende week. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar gaan praten over vrede. En voetballers Donniel Malen en Justin Kluivert hebben zich afgemeld voor de komende Interlands van Oranje. De aanvallers zijn allebei geblesseerd. Bondscoach Xavi heeft PSV'er Guus Til en Max Meerdink van AZ opgeroepen als vervangers. De eerstvolgende wedstrijd in de Nations League is donderdag, thuis tegen Duitsland. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het rustig weer. Doordat er nog maar weinig wind staat, koelt het flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen geregeld zon en een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Dit is de muziek van Radio NL.

Feit aan. Dit is Radio NL.

0: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk. Zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepe. Bij een schietpartij midden in een woonwijk in het Limburgse Roermond is een man overleden. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer betekenen voor de man. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek en is op zoek naar de dader. Het is niet bekend wat de aanleiding voor de schietpartij was. School is voor jongeren een steeds minder fijne plek. Volgens onderzoekers van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt er de afgelopen 4 jaar steeds vaker gepest en is de sfeer tussen klasgenoten slechter. Ook hadden 1 op de 5 meisjes gedragsproblemen. Een verdubbeling, want eerder was dat bijna 1 op de 10. Duizenden mensen hebben op verschillende plekken in Frankrijk gedemonstreerd tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit moet worden gegaan dat agenten die geweld gebruiken goed hebben gehandeld. Critici zeggen dat er geen sprake mag zijn van straffeloosheid van de politie en noemen de wet een vergunning om te doden. En op een Grieks strand is een ruzie om een ligbed fataal afgelopen. Een 82-jarige man en zijn vrouw hadden meerdere bedjes gereserveerd. Daar ontstond volgens Griekse media vermoedelijk ruzie over, waarna de man een hartstilstand kreeg. Een 76-jarige man is aangehouden en de politie onderzoekt of de hartstilstand een gevolg van de ruzie is. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht rustig. Er staat weinig wind, waardoor het flink afkoelt naar tussen de 8 en 12 graden. Morgen schijnt overdag de zon en ligt de temperatuur rond de 20 graden en is er weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Weet wat te doen.
5: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Is de muziek van...

0: Radio. NL.
1: Deze week
0: is Hard to Get van Damien van Os, de Hollandse nieuwe.
2: Ik speel

0: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk. Zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepe. De radicaal-rechtse AfD heeft de deelstaatverkiezingen in het Duitse Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Het is een drama voor het CDU van bondskanselier Merz. Die partij haalde de kiesdrempel van 5% niet en verdwijnt dus uit het deelstaatparlement. Dat is voor het eerst in de geschiedenis. In de Amerikaanse staat Texas is een man zwaar gewond geraakt nadat hij werd beschoten door een agent van immigratiedienst ICE. Volgens een politiechef gebeurde dat na een korte achtervolging te voet en was de lokale politie niet betrokken. Verder is er weinig bekend. De burgemeester zegt boos te zijn over de schietpartij, maar niet verbaasd. In een woonwijk in het Limburgse Roermond wordt nog steeds onderzoek gedaan naar een dodelijke schietpartij waarbij een man om het leven kwam. De omgeving is ruim afgezet voor onderzoek, camerabeelden worden bekeken en er wordt gepraat met mogelijke getuigen. Ook is de politie op zoek naar de dader. Er is namelijk nog niemand opgepakt. En geen Nederlandse winnaar in de World Series of Darts. Gian van Veen verloor de halve finale van het toernooi in Amsterdam van de Engelse Ross Smith. De Engelsman won uiteindelijk ook de finale. Titelverdediger Michael van Gerwen vloog er afgelopen donderdag meteen in de eerste ronde al uit. En dan nu het weer van Weer Online. Er staat weinig wind, waardoor het flink afkoelt naar zo'n 8 tot 12 graden. Morgen overdag veel zon en een temperatuur van rond de 20 graden. De wind is hooguit zwak. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Dit is de muziek van Radio NL.